Maarten FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

Nieuw. Kings of Leon. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

Earcatcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Earcatcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

waving your banner all over the place.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. In het midden van het land staat tot nu toe alleen nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
8: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
7: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
9: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
7: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat één file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
8: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
7: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
9: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
7: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. In het midden van het land staat nu één file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM. Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.
11: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon, het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels weer achter ons. En het was vanmorgen gelukkig toch al niet al te druk, zoals gebruikelijk op woensdagochtend. In het midden van het land staat nu nog 40 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Utrecht nu een kwartier. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort, een stukje noordelijker op die snelweg, ze rijdt het langzaam bij Strand Nulde. 5 kilometer file, dat kost je 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Os naar Arnhem, de andere kant op, staat er file tussen knooppunt Ewijk en Heteren. Hier is de vertraging zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Nee!

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
11: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
10: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
12: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
10: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen weer op. In het midden van het land staat nog maar een drietal files op dit moment. De A28 Zwolle richting Amersfoort, voorbij Harderwijk-Zuid, 10 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht in totaal 4 kilometer file bij knooppunt Grijshoort. De vertraging is hier ruim 5 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Een bezoek aan de Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het Rotterdamse architectenbureau Hector Hoogstad blijft de renovatie van bibliotheek De Klinker in Zeist promoten. Het bureau presenteerde dinsdag een alternatief plan voor de sloop aan de gemeenteraad. Renovatie zou volgens architect Koen Klein 25 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw op minstens 41,5 miljoen euro wordt geraamd. Zeist wil het huidige gebouw in het centrum slopen. In de toekomst zou nieuwbouw verschillende poppodia, de Biep en andere maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Opvallend is dat de gemeente 11 jaar geleden het architectenbureau uit Rotterdam vroeg om ideeën voor renovatie. Zij kwamen daarop met een schets. Een nieuw college koos uiteindelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet harder optreden tegen snelle fatbikes. Dat stelt Pro Heuvelrug in schriftelijke vragen over opgevoerde fatbikes. Raadslid Mehmet Tan wijst op gevaarlijke situaties door de toename van het gebruik van fatbikes. Het gaat volgens hem vooral mis op drukke fietspaden, rond scholen, in woonwijken en op kruisingen waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. De lokale fractie wil dat signalen over gevaarlijk rijgedrag tijdig worden opgepakt. De gemeente zou samen met de politie en andere partners zichtbaar werk moeten maken van verkeersveiligheid. En opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was dinsdag om 3:30 25,5 graden in de Bilt. En daarmee was het de warmste 29 september ooit gemeten, meldt weersite Weer Online. Het vorige record werd gemeten in 1934. Toen werd het 25,4 graden in de Bilt. In het zuiden en oosten van het land werd het dinsdag nog warmer. De hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht. Daar werd het 28,3 graden. Gemiddeld is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Die temperatuur wordt voorlopig nog niet gehaald. Het blijft de komende dagen rond 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land lossen de files snel op. Het rijdt alleen nog langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid. De Prins Alexanderweg in Huis ter Heide wordt komende weken opnieuw geasfalteerd vanwege overlast. De omgeving heeft te veel last van trillingen. De weg werd vorig jaar opengebroken vanwege een defect riool. Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de weg niet goed is aangelegd. Omdat op het eerste deel trillingen en overlast ontstaan, wordt dit deel nu geasfalteerd. De werkzaamheden zijn van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Prins Alexanderweg tussen de Amersfoortseweg N237 en de Korte Bergweg volledig afgesloten voor verkeer. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Oudijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd er daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haar Zuid.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen.

0: adviesbureau presenteerde dinsdag een alternatief plan voor de sloop aan de gemeenteraad. Renovatie zou volgens architect Koen Klein 25 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw op minstens 41,5 miljoen euro wordt geraamd. Zeist wil het huidige gebouw in het centrum slopen. In de toekomst zou nieuwbouw verschillende poppodia, de Biep en andere maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Opvallend is dat de gemeente 11 jaar geleden het architectenbureau uit Rotterdam vroeg om ideeën voor renovatie. Zij kwamen daarop met een schets, een nieuw college, koos uiteindelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet harder optreden tegen snelle fatbikes. Dat stelt Pro Heuvelrug in schriftelijke vragen over opgevoerde fatbikes. Raadslid Mehmet Tan wijst op gevaarlijke situaties door de toename van het gebruik van fatbikes. Het gaat volgens hem vooral mis op drukke fietspaden, rond scholen, in woonwijken en op kruisingen waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. De lokale fractie wil dat signalen over gevaarlijk rijgedrag tijdig worden opgepakt. De gemeente zou samen met de politie en andere partners zichtbaar werk moeten maken van verkeersveiligheid. En opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was dinsdag om 3:30 25,5 graden in de Bilt. En daarmee was het de warmste 29 september ooit gemeten, meldt weersite Weer Online. Het vorige record werd gemeten in 1934. Toen werd het 25,4 graden in de Bilt. In het zuiden en oosten van het land werd het dinsdag nog warmer. De hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht. Daar werd het 28,3 graden. Gemiddeld is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Die temperatuur wordt voorlopig nog niet gehaald. Het blijft de komende dagen rond 20 graden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomerswarm. 24 tot 28 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Cor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM. Roulette.
0: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het Rotterdamse architectenbureau Hector Hoogstad blijft de renovatie van bibliotheek De Klinker in Zeist promoten. Het bureau presenteerde dinsdag een alternatief plan voor de sloop aan de gemeenteraad. Renovatie zou volgens architect Koen Klein 25 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw op minstens 41,5 miljoen euro wordt geraamd. Zeist wil het huidige gebouw in het centrum slopen. In de toekomst zou nieuwbouw verschillende poppodia, de Biep en andere maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Opvallend is dat de gemeente 11 jaar geleden het architectenbureau uit Rotterdam vroeg om ideeën voor renovatie. Zij kwamen daarop met een schets. Een nieuw college koos uiteindelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet harder optreden tegen snelle fatbikes. Dat stelt Pro Heuvelrug in schriftelijke vragen over opgevoerde fatbikes. Raadslid Mehmet Tan wijst op gevaarlijke situaties door de toename van het gebruik van fatbikes. Het gaat volgens hem vooral mis op drukke fietspaden, rond scholen, in woonwijken en op kruisingen waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. De lokale fractie wil dat signalen over gevaarlijk rijgedrag tijdig worden opgepakt. De gemeente zou samen met de politie en andere partners zichtbaar werk moeten maken van verkeersveiligheid. En opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was dinsdag om 3:30 25,5 graden in de Bilt. En daarmee was het de warmste 29 september ooit gemeten, meldt weersite Weer Online. Het vorige record werd gemeten in 1934. Toen werd het 25,4 graden in de Bilt. In het zuiden en oosten van het land werd het dinsdag nog warmer. De hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht. Daar werd het 28,3 graden. Gemiddeld is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Die temperatuur wordt voorlopig nog niet gehaald. Het blijft de komende dagen rond 20 graden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid. De Prins Alexanderweg in Huis ter Heide wordt komende weken opnieuw geasfalteerd vanwege overlast. De omgeving heeft te veel last van trillingen. De weg werd vorig jaar opengebroken vanwege een defect riool. Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de weg niet goed is aangelegd. Omdat op het eerste deel trillingen en overlast ontstaan, wordt dit deel nu geasfalteerd. De werkzaamheden zijn van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Prins Alexanderweg tussen de Amersfoortseweg N237 en de Korte Bergweg volledig afgesloten voor verkeer. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Oudijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem, of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen Vol Verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half drie gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding dragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens

0: Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En 5 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 Arnhem-Os. Eerst tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg een kwartier vertraging. En verderop bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
11: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A12 en A50. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. En de A50 Arnhem-Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Catcher. Charlie Gere. Jennifer. Roulette FM Ear Catcher. Ear

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen, dan loopt het vast bij Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Noord doe je er een half uur langer over. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Ede en de A50 is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. En dat geldt ook voor de A12 verder in de richting van Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Sport. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
11: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
10: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was uit de hoogtijdagen van de solo-carrière van Diana Ross. Begin jaren 80, je hoorde I'm Coming Out. En daarvoor een van de grootste hits voor Lionel Richie uit 1992, My Destiny.

0: en Ben.
1: Op roulette
0: en Ben.
2: Ajeto.
1: Ja, Ben, na Ajeto kunnen wij weer wat roepen. Ja, luister, even voordat we beginnen. De WhatsApp van de Roulette FM is 06 16 14 36 80. Ik herhaal 06 16 14 36 80. Ja, Ben, het thema...
0: Dat is deze keer geld en schuldsanering. Daar passen de muziek ook op aan.
1: Ja.
0: En dat heeft de reden dat we dat thema hebben, Bert. En dat
1: ja,
0: is...
1: Ja. We gaan het hebben over mensen die in de problemen komen.
0: Maar dat heeft ook met onze gast te maken.
1: Jazeker, met geld. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar er is iets heel slecht nieuws, hè, Ben?
0: Ja, dat is heel triest nieuws. Paulien Cornelis is overleden. En zij was de opvolger van Maarten Verrossen bij De Slimste Mens. En uit prioriteit wordt vanavond uitzending die al eerder op was genomen, wordt niet uitgezonden. Dus ja, dat wilde ik toch even melden.
1: 50 jaar. Ze had een toupetje of zo begrepen.
0: Nee, ze had al iedere keer een speciale hoofddeksel.
1: Oh, hoofddeksel.
0: Een soort modieus. Dat vond ze, heeft ze ook uitgelegd waarom ze die hoofddeksels hebben.
1: Nou ja, ze had het geloof ik een paar weken terug nog even over haar ziekte.
0: Ja,
1: dat het zo snel kan gaan.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat onze landelijke sikkeneur, Maarten Verrossen, die over 2 weken 84 wordt, het nog zeker gaat halen.
1: Maar hij gaat het niet overnemen.
0: Nee, zeker niet. Hij heeft een prachtig reisprogramma. Maarten en Filip, heb je dat gekeken?
1: Nee, heb ik nog niet gekeken.
0: Volgende week laatste uitzending. Ik zou zeker gaan kijken. Mag ik echt aanraden?
1: Ja, sorry. Maar vertel eens, wanneer is
0: Maarten
1: dat?
0: Maarten en Filip, volgende week zaterdag.
1: Maar wat is dat, overdag of s'avonds?
0: S'avonds. En het is
1: uit televisie?
0: Het is een serie van 4. Dat gaat door Europa.
1: En waar is het
0: de historie van Europa.
1: Leuk.
0: Ze begonnen geloof ik in Saragossa. Ze zijn in Marseille geweest.
1: Zo.
0: En nu is de uitzending.
1: Oké. Nee, oké. We hebben een beller.
0: We hebben een beller. Goed. Haal hem eruit.
1: Nee, daar gaan we zo. Nee, Ben. Oh ja. We zitten midden in de uitzending. We zitten midden in de uitzending. Bel straks even nog. Ik doe de deur open.
0: Ja.
1: Ja, sorry dames en heren. Het was even
0: een probleem. Het hoort erbij. Wim T. Schippers komt dan weer langs, zeggen. Dan krijg je hilarische taferelen.
1: Ben. Als jij even de deur open wilt doen...
0: Kondig jij zo het komende nummer aan, hè? Zometeen.
1: Als ik het nummer aangeef, dan zal ik het nog heel even over dementie hebben. Kunnen we wat doen tegen dementie? Dat hadden we als actualiteit. Het heeft vooral te maken met de aanpassing van leefgewoonten, want dat kan hele grote impact hebben. Dementie is iets wat ons overkomt, zo denken we, maar het beeld klopt niet. Blijkt uit Nederlands onderzoek. Wie zorgt voor een speciaal actief en gezond leven, heeft veel betere papieren om de ziekte niet te krijgen. Ja, en dan krijg je het, hè, waar je aan moet denken. Dementie in Nederland is zeg maar, het gaat om dingen als eenzaamheid, depressie, overmatig drankgebruik, roken, ernstige overgewicht, lage opleiding, weinig bewegen. Ja, dat zijn allemaal dingen die ertoe doen om zeg maar ervoor te zorgen dat je dementie kan krijgen. Maar de grootste is eigenlijk wel eenzaamheid. En eenzaamheid, ja, dat is iets wat killing kan zijn voor mensen en dus ook voor dementie kan zorgen. Ik lees hier dat als er niets gebeurt, zal er in 2040 de Alzheimer Nederland het aantal zijn gestegen tot 500.000. Ja, dat is dus niet iets om vrolijk van te worden. En in de gemeente De Bilt wordt er tijdens de Landelijke Week tegen Eenzaamheid, ja, dat noemen ze tegenwoordig de Week van de Ontmoeting. Er worden ontzettend leuke en laagdrempelige activiteiten georganiseerd. De focus ligt hier dan volledig op de gezelligheid en het ontmoeten van actieve buurtgenoten in De Bilt. En dat zal zijn van 23 september tot en met 4 oktober. De meeste activiteiten zijn gratis. Soms vragen ze een kleine bijdrage. Er zijn koffie en spelletjes. Mens De Bilt organiseert het allemaal. Voorlezen en cultuur in de bibliotheek, het lichtruim. En er is een culinaire afsluiting op zondag 4 oktober... in het intercultureel eetcafé. Ik zou zeggen, mensen, als je tijd en gelegenheid hebt en je wil er gewoon bij zijn, laat het weten. Het is niet verplicht, maar als je iets wil, dan kan je ook altijd even een mailtje sturen naar activiteiten@mensdebeeld.nl. Ik herhaal activiteiten@mensdebeeld.nl.

0: Ja, Ben, waarom heb je dit nummer uitgezocht?
1: Dat heeft te maken met ons thema, hè? Money, money, money klinkt heel vrolijk. Maar als je het niet hebt, is het niet zo vrolijk. En met onze gast straks ga jij daar het uitgebreid over hebben.
0: Zeker, zeker, zeker. Dan gaan we het over schuldsanering hebben. Hé, hey, luister, we hebben eerst nog eventjes, daar komt-ie, Anouk aan de lijn.
2: De verhalen van Anouk. Anouk's verhalen.
0: Ja, Anouk, ben je daar?
3: Ja, ik ben er zeker.
0: Ja, fijn dat je vanavond kon, want we hadden eigenlijk Alessa, maar Alessa die komt vandaag terug uit het mooie Italië. En toen dachten we, nou, misschien kan jij iets eerder dan de week erop. Dus ik ben blij dat je in de uitzending bent. Ja, vertel, waar gaan we het over hebben?
3: Nou, vandaag gaan we het hebben over femicide en de afspraken van Robiette die tot heden helaas nog niet door zijn gekomen.
0: Oké, vertel.
3: Nou, ik denk dat het voor veel mensen wel is opgevallen dat het afgelopen jaar heel veel in het nieuws is geweest over femicide. Met name als aanleiding de dood van de 17-jarige Lisa. Sinds dat punt is er in het kabinet ook ontzettend veel geweest over femicide en mogelijke oplossingen. En D66 zet zich daar dus voor in, beweren ze. Alleen tot heden heb ik daar nog totaal geen oplossingen voor gezien.
0: Van waar kwam dat interesse voor dit onderwerp?
3: Nou ja, ik denk toch wel omdat het door heel Nederland heel veel impact heeft op jonge vrouwen. Omdat, ja. Ja, voor Lisa was 17, ik ben zelf 19, dus dat komt toch best wel dichtbij.
0: Ja. Ja, ik heb gelezen dat er gemiddeld zo'n 43 vrouwen worden vermoord per jaar in Nederland.
3: Dat klopt, ongeveer elke 8 à 9 dagen komt één vrouw om het leven door geweld.
0: Ja, en wat voor aanpak hadden ze bedacht en waarom lukt het niet?
3: Nou ja, ik heb inderdaad veel gezien over meer verlichting op straat, meer hevige straffen, dat er meer politie ingezet zou kunnen worden. Alleen tot heden is dit gewoon nog niet doorgekomen. Er zijn nog steeds ontzettend veel nieuwsartikelen die uitkomen over dat er ongelukken zijn. Er is niet genoeg preventie, vrouwen worden niet serieus genomen. En dat is toch wel een heel heftig probleem naar mijn mening.
0: Ja, ik begreep ook dat dingen als de samenwerking tussen instanties ook een probleem is. Hè? Want de politie, hulpverlening, zorg, scholen, al die signalen, die moeten ze beter eigenlijk een beetje gezamenlijk beoordelen. Want nu is het heel veel, ja, een beetje kokerwerk lijkt wel.
3: Ja, nee, klopt dat zeker. Vaak worden er ook wel meldingen gemaakt door mensen in hun omgeving die iets opvallends zien over mogelijk geweld, over stalking. Alleen het wordt niet altijd serieus genomen of mensen wijven het een beetje weg van oké, het komt wel goed, niks ergs aan de hand.
0: Hey, heb je het in je eigen omgeving wel eens meegemaakt? Hoor je vrouwen die zich ook onveilig voelen?
3: Ik heb gelukkig in mijn omgeving niet te maken gehad met femicide. Maar ik heb zeker wel verhalen voorbij zien komen over mensen die zijn gedrogeerd. Over mensen die worden lastiggevallen op straat. En zelfs heftige incidenten dan dat. Dus ook al hoor je het niet vaak, de problemen spelen nog zeker.
0: Ja, en nu ja, de politiek, hè? Want daar ben je dus in teleurgesteld.
3: Ja, ik ben heel erg teleurgesteld omdat er dingen worden beloofd, maar ze worden niet doorgezet. Terwijl we juist een kabinet nodig hebben die zich wel aan de beloftes houden en zich ook inzetten voor de behoeftes van de Nederlanders.
0: Mm-hmm. Nou, ik begrijp het. En ik begrijp ook welke maatregelen je denkt. Ja, vrouwen lopen ook weg, hè, van huis, omdat ze het gewoon veel te onveilig vinden. En met hun kinderen.
3: Klopt. Het gebeurt echt heel vaak dat een vrouw gewoon ergens aan de bel moet trekken, omdat ze gewoon niet in huis kan leven vanwege een onveilige situatie. Dat komt helaas heel vaak voor.
0: Ja, er is niet alleen maar lichamelijk geweld, maar ook heel veel psychisch geweld, hè?
3: Klopt. Inderdaad, ook psychische manipulatie, kleinering, het gestookt worden, online pesten. Dat zijn ook hele vele manieren om iemand heel erg klein te houden. Dus dat is inderdaad ook gevaarlijk. En daar begint het ook vaak mee.
0: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Ja, dit is een onderwerp wat nog niet zomaar van de agenda kan. Het moet echt naar minder. Want dat er zoveel mensen gewoon worden vermoord, om het maar eens even plat te zeggen, per jaar, is verschrikkelijk. Dus goed dat je hier aandacht voor hebt gevraagd. En ik ben ook wel blij dat het niet gelijk direct in jouw omgeving femicide voorkomt. Maar je hebt wel te maken dat vrouwen zich onveilig voelen op straat en gedrogeerd worden. Ja, dat gebeurt ook. Hè? Dat ze een pilletje in je cola stoppen en vervolgens weet je niet meer wat er gebeurt, hè?
3: Klopt. En ik denk juist dat ook die kleinere incidenten heel veel aandacht nodig hebben. Want elke situatie is een hevige en daar moet echt wat mee gedaan worden.
0: Je bent ook een voorstander van altijd melden?
3: Zeker weten. Als je je veilig voelt, als je die kans hebt, alsjeblieft meld het. Want ik denk dat er heel veel voorkomen kan worden. En heel veel vrouwen die zich niet gehoord voelen, dat ze juist misschien ook de stap durven te zetten om zich wel te laten horen. Dat is heel belangrijk.
0: Goed, Anouk, ik ben blij dat je dit aan de orde hebt gesteld. En dit mede een oproep ook naar alle dames en meisjes die er zijn, die met dat soort dingen te maken krijgen, om dat zeker te melden bij de politie.
3: Absoluut.
0: Hey, dankjewel. Ik hoop je volgende keer weer te horen. En dankjewel dat je weer een heel belangrijk onderwerp op de agenda hebt gezet hier op de radio.
3: Dat zeker. Dankjewel, Bert.
0: Graag
3: gedaan.
0: Dag.
3: You're rich.

0: Ja, dat was even een klein probleempje. Want de muziek was afgelopen. En wij waren voor onze gast even koffie aan het inschenken, Ben.
1: Ja, en die koffie is hier niet te hachelen, Bert.
0: Dat is helemaal niet waar. Ja, dat is helemaal niet waar. We konden de melk niet vinden. Sorry, luisteraars. We konden de melk niet vinden. Maar vervolgens hebben we toch koffie met suiker kunnen presenteren. Ja, Ben, we worden toch een beetje afgeleid. We moeten oppassen dat we wel geconcentreerd achter dat microfoontje blijven.
1: Ja, zeker. En met goede boodschappen. Hè?
0: En met goede boodschappen.
1: En geen gebabbel.
0: Nee, we hebben straks een expert op het gebied van... ja, hoe zal ik het zeggen? De problemen waar mensen mee worstelen, de structurele problemen. En het financiële bestaansrecht komt daarmee op gespannen voeten. Dus dan gaan we het hebben over schuldsanering, Ben.
1: En nu is het nieuws.
0: Zo is dat.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Het Rotterdamse architectenbureau Hector Hoogstad blijft de renovatie van bibliotheek De Klinker in Zeist promoten. Het bureau presenteerde dinsdag een alternatief plan voor de sloop aan de gemeenteraad. Renovatie zou volgens architect Koen Klein 25 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw op minstens 41,5 miljoen euro wordt geraamd. Zeist wil het huidige gebouw in het centrum slopen. In de toekomst zou nieuwbouw verschillende poppodia, de Biep en andere maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Opvallend is dat de gemeente 11 jaar geleden het architectenbureau uit Rotterdam vroeg om ideeën voor renovatie. Zij kwamen daarop met een schets. Een nieuw college koos uiteindelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet harder optreden tegen snelle fatbikes. Dat stelt Pro Heuvelrug in schriftelijke vragen over opgevoerde fatbikes. Raadslid Mehmet Tan wijst op gevaarlijke situaties door de toename van het gebruik van fatbikes. Het gaat volgens hem vooral mis op drukke fietspaden, rond scholen, in woonwijken en op kruisingen waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. De lokale fractie wil dat signalen over gevaarlijk rijgedrag tijdig worden opgepakt. De gemeente zou samen met de politie en andere partners zichtbaar werk moeten maken van verkeersveiligheid. En opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was dinsdag om 3:30 25,5 graden in de beeld. En daarmee was het de warmste 29 september ooit gemeten, meldt weersite Weer Online. Het vorige record werd gemeten in 1934. Toen werd het 25,4 graden in de beeld. In het zuiden en oosten van het land werd het dinsdag nog warmer. De hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht. Daar werd het 28,3 graden. Gemiddeld is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Die temperatuur wordt voorlopig nog niet gehaald. Het blijft de komende dagen rond 20 graden.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was een liedje uit 1978 van de Amerikaanse singer-songwriter Andrew Gold. How Can This Be Love?
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, deze week de gast. We spreken vanavond met Dick-Jan Abbering, de oprichter van Purpose, een adviesbureau dat samenwerkt met gemeenten en andere organisaties aan oplossingen voor armoede, schulden, financiële bestaanszekerheid. En daarnaast is hij vrijwilliger bij Ons Bank. Daar helpt hij jongeren om rust te creëren rondom hun schulden. Waarom lukt het ons als samenleving nog steeds niet om mensen structureel uit de schulden te helpen? Ik zeg welkom in de studio. Goedenavond, Dick-Jan.
2: Hey, goedenavond Bert. Leuk hier te zijn.
0: Jongen, luister. Ja, het is natuurlijk wel een speciaal onderwerp. Maar waarom komen mensen ondanks alle hulp toch steeds opnieuw in de schulden?
2: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Als we dat allemaal wisten, dan waren we er misschien ook wel snel uit. Kijk, ik ben met mijn bedrijf begonnen in de kredietcrisis. Eigenlijk ook om dit probleem eigenlijk aan te kunnen pakken. En mijn indruk is dat eigenlijk sinds de kredietcrisis het erger is geworden. Daarvoor waren die tweedelingen er ook wel. Alleen die tweedeling is veel groter geworden. En in de afgelopen 15 jaar eigenlijk. Hè? En die tweedeling is op allerlei gebieden. Het is waar mensen wonen. Vaak wonen mensen bij elkaar. Vaak minder gezond. Ook financieel minder gezond. Hogere kosten, hogere eigen risico. Eigenlijk alles helpt mee om die tweedeling eigenlijk groter te maken. En je ziet het in allerlei opzichten zie je het terug. En steeds meer mensen krijgen het echt steeds moeilijker om überhaupt rond te komen. Ook al hebben ze een baan. Dat noemen ze de werkende armen. En we hebben gewoon toch meer dan 700.000 mensen die dus echt grote financiële problemen hebben. Vaak tienduizenden euro's schuld hebben en er eigenlijk ook niet meer uitkomen.
0: Is die schuldhulpverlening, is dat voor de schuldenaar of vooral voor de schuldeiser?
2: Nou, het is eigenlijk voor beide een hele goede vraag. Want iedereen denkt dat het voor de schuldenaar is. En dat is natuurlijk voor een deel zo. Maar het is ook wel voor de schuldeiser. Eigenlijk hebben ze meer een bemiddelende rol. Of zouden ze een bemiddelende rol moeten hebben. Want uiteindelijk is het toch wel normaal dat je je rekeningen betaalt. Hè? Ja. Je mag ook wel verwachten in de economie dat de schuldeiser ook zijn geld krijgt. Alleen de manier waarop dat dan gaat, dat is een heel ander onderwerp. Hè? En dat noemen ze ook wel sociaal incasseren. Om mensen meer ruimte te geven en te helpen. Maar wat je in de praktijk ziet is dat mensen alleen maar meer in de problemen komen. Omdat elk van die schuldeisers voor de laatste euro gaat. En kosten opboekt en weer kosten opboekt. En dan komen mensen van de regen in de drup. En er moet echt wat gebeuren, structureel wat gebeuren om dit op te lossen. Alleen schuldhulpverlening is uiteindelijk niet de oplossing.
0: Ja? Nou, help me even. Kijk, want die gemeentes doen ook aan schuldhulpverlening. Hè? Daar worden mensen voor aangesteld en die moeten daarmee praten. Soms komen ze in situaties waarvan ze zeggen, jeempie, iemand rookt heel veel, heeft twee hele grote honden. Die moeten ook allemaal eten en drinken en die sigaretten zijn ook heel veel geld. Ja. Ja, hoe pak je zoiets aan?
2: Nou, kijk, wat wij altijd willen leren aan mensen en zelf ook wel proberen na te streven, is niet te oordelen over hoe mensen leven. Kijk, mensen moeten zelf bepalen hoe ze leven. Maar waar we ze mee helpen om weer op de rit te komen. En er zijn wijken waar wij ook wel eens zijn geweest, waar iedereen, bijna iedereen rookt. Inderdaad, grote televisie en weet ik van het allemaal, waar ook heel veel mensen schulden hebben. Maar wat mensen vaak

0: Want ja, je moet het proberen te voorkomen. En als ze er eenmaal in zitten, dan moet je eigenlijk zorgen dat ze niet verder in die ellende terechtkomen. Nou, hoe doe je dat?
1: Kijk, de overheid heeft het heel ingewikkeld gemaakt voor mensen. Eigenlijk, je moet altijd. Kijk, ze gaan ervan uit dat mensen zelf op zoek gaan naar waar ze recht op hebben. Terwijl de overheid eigenlijk best wel weet waar je recht op hebt, maar dat voor de gemak maar even niet vertelt.
0: Dus, of heel moeilijk maakt.
1: Ja. Het is eigenlijk een grote paaseierenshow. Ja, dus ja. De overheid heeft overal paaseieren verstopt. Dus iedereen moet die paaseieren maar zoeken. En als je een paasei hebt gevonden en je denkt, ik heb honger, ik eet hem op of zo. En dan kan het zijn dat die overheid komt en zegt, waar heb je die paasei vandaan? Die was niet voor jou
0: die
1: bedoeld.
0: Geef voor jou terug. Bedoeld. Ja.
1: Ja, dan zeg je, sorry, maar ik heb hem al opgegeten. Dus met de toeslagenaffaire en al die toeslagen, al die regelingen, DigiD, het is voor mensen ongelooflijk ingewikkeld. En er zijn steeds meer mensen die denken, ik vraag het gewoon niet meer aan. Want misschien moet ik het wel terugbetalen, ik vertrouw het allemaal niet. He? En dat wantrouwen in de overheid, dat zie je vooral in bepaalde wijken waar die armoede is. Kijk, en nu is er een nieuwe wet aangenomen. Dat heet proactieve dienstverlening. Daar gaan wij ook onderzoek naar doen. En dat betekent dat de overheid dan mensen moet geven waar ze recht op hebben. En moet attenderen waar ze recht op hebben. He? Zodat mensen weten waar ze het kunnen halen. Want dat is nu gewoon niet het geval.
0: Ja, als je kijkt naar hoeveel eigen verantwoordelijkheid mag je eigenlijk verwachten van iemand die in de problematische schulden zit.
1: Nou, je mag natuurlijk wel wat verwachten, ja. Dat hij zelf zijn best doet. Maar kijk, nu is het zo dat we hebben in Utrecht bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het gebruik en het niet gebruik van toeslagen en regelingen in de gemeente Utrecht.
0: Ja.
1: En dat is al een paar jaar geleden, maar dat is nog steeds het geval, is dat een hele hoop mensen afhaken op het moment dat ze DigiD moeten gaan gebruiken. Mensen moeten dus zelf, ze moeten eerst weten dat het er is.
0: Ja.
1: En dan moeten ze weten waar ze het moeten halen. Dan moeten ze door dat proces heen. Ja, aan het eind blijven er wel wat mensen over, maar niet zoveel als dat je zou willen.
0: Heb je helemaal gelijk. En gelukkig zijn er dingen als buurtwerkkamers of andere organisaties, buurthulp, die dan kan helpen met het zoeken naar van hoe krijg ik mijn subsidie of hoe kan ik het juist uit paasei krijgen?
1: Ja, ja. Die zijn er. Ja, maar het is wel jammer dat die nodig zijn. Hè?
0: Ja.
1: Het zou eigenlijk veel gemakkelijker gemaakt moeten worden. Mensen gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Als je die regelingen dan hebt. Maar het is zo ingewikkeld. En het is allemaal ook helemaal digitaal geworden. We hebben ook ouderen te maken die slag niet kunnen maken. Die het ook heel moeilijk vinden. Hè? Dus we moeten het allemaal veel simpeler maken met elkaar.
0: Dick-Jan, ik stel je een vraag. En die gaan we na dit muziekje gaan we die beantwoorden. Verdienen commerciële partijen geld aan de schuldenproblematiek?
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Ja, dat past helemaal in het thema. De Taxman. Ja, we hadden een vraag. En die vraag luidde: verdienen commerciële partijen geld aan de schuldenproblematiek? Ja, Dick-Jan, vertel.
1: Ja, helaas is dat wel het geval. En het wordt wat minder erg door de sociale incasso en de manier waarop dat nu wordt ingestoken. Maar ik zal een voorbeeld geven. Ik begeleid momenteel jongeren. En die heeft hier en daar wat schulden. Het valt op zich nog wel mee. Maar ze stuurde mij een dagvaarding. Ze werd namelijk voor €250 werd zij eigenlijk gedagvaard. Moest ze voor de rechtbank komen. Door een deurwaarder. En die deurwaarder die verdient er dan vervolgens €400-500 mee. En de rechtbank verdient er ook geld mee. Maar dat meisje kan het niet betalen. Dus ik heb die deurwaarder gebeld. Ik zeg, moet je luisteren. Waar slaat dit op? Weet je, zij heeft het niet. Ze kan het nu niet betalen. Ik ben met haar bezig. Geef even tijd. Trek die dagvaarding in. Zegt hij, ja meneer, maar u kent de spelregels toch? Ik zeg, ja, die ken ik heel goed. Ik zeg, maar ik vind dat u het moet terugtrekken. Ja, maar dan moet u wel de kosten betalen. Met andere woorden, de deurwaarder die verdient dus aan die dagvaardingen. Die verdient eraan om het te escaleren.
0: Ja, ik snap het.
1: En de oorzaak daarvan ligt niet zozeer alleen maar bij die deurwaarder, maar bij de opdrachtgevers ook. Hè? De zorgverzekeraars, andere partijen die dan deze deurwaarders eigenlijk brieven, zeg maar, hoe zij moeten werken. Kijk, en soms werkt het wel goed als mensen het wel kunnen betalen, maar gewoon niet doen. Maar het werkt niet goed op het moment dat jij dus kosten gaat opboeken, terwijl mensen het al niet kunnen betalen. Hè? En daar wordt veel te weinig rekening mee.
0: Wat is er uiteindelijk gebeurd met die deurwaarder? Heeft hij teruggetrokken?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik zei, want ik heb nog steeds niks gehoord.
0: Oh.
1: En eigenlijk overmorgen is die zaak al. Dus is voor. Maar je moet dan ook weten dat 80-90% ook helemaal niet komt opdagen bij die zaken. Dus die zaken zijn ook volledig voor de vorm. Die zijn eigenlijk gewoon, ja, die kun je bijna niet serieus nemen.
0: Maar die moeten wel betaald worden.
1: Ze moeten wel betaald worden. Dus het is een soort van loze geldpomperij.
0: Pomperij, ja.
1: En ja, ik vind er wat van.
0: Waarom maakt de overheid het mensen soms zo moeilijk om uit de schulden te komen?
1: Nou, het zit ook een beetje in het systeem. Hè? Dus iedereen gaat voor zijn eigen vordering. Dus om bij klanten terug te halen. Maar ja, eigenlijk zou je, ze noemen het ook wel het Zweedse model, maar zou je overzicht moeten hebben van wat, welke schulden mensen hebben. Van ja, van mensen zouden dat zelf moeten hebben.
0: Ja.
1: Nu is dat een keer geprobeerd in 2014 met een landelijk informatiesysteem schulden. Dat zou door het BKR worden opgezet.
0: Ja.
1: En dat is niet doorgegaan vanwege privacy risico's. En dat snap ik overigens ook wel. Hè? Ik bedoel, je wil niet dat alle schulden van iedereen in Nederland op straat liggen door een inbraak van de shiny hunters of zo.
0: Nee, ik begrijp het.
1: Dus dat is om die reden niet doorgegaan. Maar het effect is dus wel dat als je start met de begeleiding van de jongeren bijvoorbeeld, dat je eerst maar eens moet zien te achterhalen hoeveel schulden iemand heeft. En dat is nog niet ingewikkeld.
0: Ik begreep ook wel, maar dat zag ik een keer op televisie, dat een echtpaar bijvoorbeeld alle financiële zaken moet laten zien. Ook al afschriften van de bank en noem maar op, dat ze dus echt een goed beeld krijgen. Wat geef je nou per maand uit? Hey, waar geef je het allemaal aan uit? Rubriceren. Ja, waar kan je dan op bezuinigen? Nou ja, dat soort is heel praktisch. Maar
1: het is praktisch en heel veel werk.
0: Ja, heel veel werk.
1: En nu moet ik zeggen dat met de komst van AI en als je dat privacy veilig doet, dat in de toekomst dat veel sneller kan.
0: Okay.
1: Maar schulden achterhalen is nog steeds een groot probleem. Kijk, wat erin komt en eruit gaat, daar kun je redelijk snel achterkomen.
0: Ja.
1: Met banktransacties en zo.
0: Ja.
1: Maar dan kom je ook wel achter dingen inderdaad. Vaak weten mensen zelf dat niet eens waar het geld heen gaat.
0: Nee, precies. Onwetendheid. Het begint bij een beetje inzicht krijgen in je eigen uitgaves. Hè?
1: Ja.
0: En je inkomsten.
1: Ja, en bij jongeren zijn die verleidingen ook heel groot. Hè? Dus achteraf betalen, maar ook gokschulden.
0: Ze willen nu ook stoppen. Ze willen nu ook stoppen, geloof ik, dat jongeren achteraf mogen betalen. Ze willen dat het eerder gaat gebeuren. Dus als je wat koopt, gelijk betalen. Ja. Maar niet wachten dat je het later kan betalen. Want dan komen allemaal opeenstapeling van problemen.
1: Ja, het zijn gewoon leningen eigenlijk.
0: Hey, en ja, nog even. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen met justitie in aanraking komen.
1: Klopt. Ja, ik heb een tijdje geleden met een groep jongeren gewerkt. En een van die mensen die had geen bankrekening.
0: Ja.
1: Dus ik heb gevraagd, ja, wat is daar aan de hand? En dan bleek dat meisje waarschijnlijk ook als geldezel had gewerkt. En dus in aanraking is geweest met justitie.
0: Ja.
1: Waarbij de bank dan ook gewoon de bankrekening kan cancelen. En dat is waarschijnlijk gebeurd. En als je dat eenmaal gebeurd is, dan is het ook heel moeilijk om nog weer aan een bankrekening te komen. En nou, bedenk je maar eens hoe moeilijk het dan is om te leven in een samenleving die zo digitaal is, waar je eigenlijk niet zonder bankrekening kan leven. En ik schrok daar echt wel van. Ik denk van ja, dit is dus een voorbeeld van wat veel vaker voorkomt. En wat grote problemen oplevert. Omdat je moet wel willen dat jongere mensen die fout hebben gemaakt, dat die wel weer terug kunnen komen in de samenleving. Anders hebben we straks met z'n allen een probleem. En dat dwingt mensen in de criminaliteit. Hè? En die gaan andere gekke dingen doen.
0: En die komen daar heel moeilijk uit. Hè?
1: Komen daar moeilijk uit, ja.
0: Ja. Ja. Nou, nog even, ja, je werkt bij Purpose, maar je werkt ook als vrijwilliger bij ons bank. Hoe is dat allemaal te combineren? Want dat is nogal.
1: Ja, dat vraag ik me. Nee, maar weet je, ik probeer het wel een beetje efficiënt te doen.
0: Ja.
1: Maar ik begeleid er ook maar twee tegelijk.
0: Okay.
1: Dat is nu op dit moment. En dat is prima te doen. Het is wel in Rotterdam, by the way. Maar in Utrecht is ons bank nog niet aanwezig. Wel in Amsterdam. Ze zouden wel graag in Utrecht willen zitten, maar daar is nog geen financiering voor. Maar ik denk niet dat de problemen in Utrecht veel kleiner zijn dan in
0: andere grote
1: steden. Alhoewel, Rotterdam is natuurlijk wel de armoedehoofdstad van Nederland.
0: Ons bank is met name bedoeld voor jongeren.
1: Ja, is helemaal gericht op jongeren. Waarbij jongeren een traject doorlopen met waarbij ze eigenlijk op zoek gaan naar hun eigen identiteit en hun toekomst. En dat doen ze dan met kunst en cultuur, spoken word, boxworkshops.
0: Veel breder allemaal, veel breder dan alleen maar even naar de cijfertjes kijken.
1: Dat zijn gewoon een symptoom van iets wat veel dieper zit.
0: Nou, heel goed. Voordat ik afsluit, hè, we kijken nog even. Je had het een keer, las ik, over de Sociaal Incasso Toolbox. Wat is dat?
1: Ja, we hebben met steun van Goldschmeding Foundation hebben wij een toolbox gemaakt voor schuldeisers om op een socialere manier te incasseren. Wij zijn ooit begonnen met Purpose door de banken te leren samen met schuldhulpverlening om op een socialere manier om te gaan met mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. En daar hebben we een toolbox voor ontwikkeld waar elke schuldeiser en ook deurwaarders en incassobedrijven gebruik van kunnen maken om op een socialere manier om te gaan met mensen die het gewoon moeilijk hebben.
0: Werkt het in de praktijk?
1: Ja, je merkt het ook echt. Bij de banken merkt je het eigenlijk het eerste. Hè? Want als je wel eens naar de uitstel van executie hebt gekeken, dan zie je ook dat die banken best wel meegaand zijn. Ja. Geworden eigenlijk, hè? Want dat waren ze niet.
0: Ja.
1: En nu zie je ook dat allerlei andere partijen dat aan het doen zijn. Alleen het is niet voldoende, omdat ze allemaal nog voor hun eigen vordering gaan. Wat we moeten hebben straks, is dat ze gaan samenwerken. En dat er één aanspreekpunt is voor een schuldenaar. En waarbij ook de schulden, hè, dat een incassocircus op stil gezet kan worden met een pauzeknop. Dat komt er ook vanaf 1 januari waarschijnlijk aan.
0: Maken al veel overheden en bedrijven gebruik van deze toolbox?
1: Ja, maken heel veel gebruik van en nog steeds. En hebben het ook al gedaan. En wij helpen ze dan om ook die slag te maken met elkaar.
0: Ten slotte, als mensen luisteren naar dit programma, en ik hoop dat er velen luisteren vanavond, heb je tips voor ze?
1: Ja, ik heb wel tips. Ik denk, zeker ook nu met de komst van artificial intelligence, kun je dat ook voor jezelf doen. Gewoon kijk gewoon eens waar je recht op hebt. Om gewoon eens mee te beginnen. Kijk eens waar je dat kan vinden. Zoek hulp gewoon. Kijk, wat het probleem vaak is ook dat mensen heel lang denken dat ze er zelf al uitkomen. Dus zoek gewoon eerder hulp. Het zij bij schuldhulpmaatjes of welke partij dan ook die je kan helpen om je weg te vinden. Meld je gewoon. En de gemeente die gaat echt niet gelijk alle gekke dingen met je doen. Zoek gewoon hulp en zoek ook waar je recht op hebt. Want vaak heb je veel meer recht op dingen dan je denkt. Ja, ik heb zelf nu ook een meisje in behandeling die heeft €5.000 schuld. Maar die krijgt waarschijnlijk, als ze eerder gewoon die belastingteruggave had gevraagd, dan had ze sowieso €2.500, €3.000 teruggekregen. Ja, dat geld laat je dan gewoon liggen. Dat moet je niet doen.
0: Helder. Dick-Jan, mag ik je danken voor dit interview? En ik hoop dat veel mensen hebben geluisterd en je tips zullen overnemen. En zeker op zoek gaan, waar heb ik recht op? Dankjewel.
1: Oké, thanks.

0: Ja, happy plastic, Ben.
1: Ja, maar ik zal even zeggen, de reden, het heeft natuurlijk ook dat ik Madonna uitgekozen heb met Terry Go, maar het is nog wat bijzonders, want zij was weer op de MTV, heeft ze ook weer een prijs gewonnen.
0: Ja.
1: En de eerste MTV-uitzending, 1994, heeft ze ook een prijs gewonnen. Dus dat wilde ik toch eventjes melden.
0: Ja, zeker.
1: Nou, maar het ging om het nummer, de tekst met Terry Go, heeft met ons thema te maken, geld en schuldsanering.
0: Die Tikjan heeft wel even een goed verhaal ingezet.
1: Ja, zeker. En die gaan we misschien een keertje vaker terugzien, want hij heeft wel meer suggesties.
0: Onderwerpen waar je denkt dat zijn toch maatschappelijke dingen die we aan de kaak kunnen stellen.
1: Zeker, geld en schuldsanering en armoede, dat is bijna dagelijks actueel, helaas.
0: Ja. Het wordt er ook steeds meer, hè? Dat stellen die ook. Ja. Ben, ik heb nog een ander nummer voor je klaarstaan. I Need a Dollar. Ja, ik heb altijd wel geld nodig.
1: Ja, dat is een hele oude klassieker. Dat is, de meeste mensen zullen hem niet kennen, maar dit is meer uit de jaren 50 tijd. Zet hem maar op, Bert. I Need a Dollar.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
8: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kenden, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
7: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
9: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
7: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dat was muziek uit de Deutsche Welle van Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, Ben, wat heb jij voor ons in petto?
1: We hebben onze tune al gedraaid, Bert. The Fifth of Beethoven.
0: Nee, we hadden al eventjes... Ja, dat is waar.
1: Die gaan we er even in. Ja, wat...
0: Daar komt-ie. Zijn jullie er klaar voor?

0: je heen bent. Ik was al bezig met het nummer daarna. Maar je hebt gelijk. Het tweede uur actualiteiten. Ja. We hadden het vorige keer al even gevraagd aan de directeur van de filmdagen. Het filmfestival. Maar die wilde er niks over zeggen. Maar we zagen toch wel vandaag. Ik dacht dat ik het in Duik zat. Het krantje. Dat de City Bioscoop. Dat ze daar mooie plannen voor hebben.
1: Ja, en zij wist er meer van. Maar wilde toen nog niks vertellen.
0: Precies,
1: maar,
0: Ben.
1: Door eigen speurwerk. Heb jij toch wat
0: gevonden? Ja. Nou, vertel, wat gaan ze doen?
1: Nou, wat ik van jou begrepen heb, dat Betonclub, de Vechtclub en de kantine wil gaan samen en proberen een nieuw cultureel project op te starten. Dus voor mij is het belangrijk dat de iconische Citybioscoop behouden blijft voor bepaalde dingen.
0: Ja, ze willen ruimte maken voor creativiteit. De makers en de Utrechtse Nacht. Ja, ze willen zelfs een nachtwinkeltje beginnen. Zeg, behoort bij de plan. Een nachtwinkel.
1: Ja, ik weet niet. Maar goed, het belangrijkste is dat pand niet alleen maar horeca wordt of een supermarkt. Kan jij je nog herinneren dat je daar films in hebt gezien?
0: Zeker, zeker. Ik vond het een hele leuke bioscoop.
1: Ja, zeker. Even kijken, Vier Vuisten van de Duivel kan ik me nog herinneren.
0: Maar waarom moest je eigenlijk dicht, joh? Hij is al een tijdje dicht.
1: Ja, het had
0: te weinig omzet of wat?
1: Te weinig omzet, moest gerenoveerd worden. En sowieso de Rembrandt, die gaat ook verdwijnen. Ik weet niet waar, het valt binnen een concern. Ja, en die gaan dan een soort vorm van bezuinigen. En dan past het niet meer in de programmering of wat dan ook. Rembrandt blijft wel iets langer open in Utrecht. Dus ja. Maar de City is een iconisch pand.
0: Ja, prachtig. Het zou echt helemaal opgeknapt moeten worden. Maar het is wel een pareltje in de stad, hè?
1: Ik heb er zelfs met mijn bandje ooit een keer opgetreden. Slotfeest voor de filmdagen. Dat was slotfeest voor de medewerkers, was dat.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Ja, daarom. Maar dat iconisch pand.
0: Zeker, zeker. Nou, ik hoop dat het...
1: Kuifje in 3D. Kan ik me ook nog herinneren. Met mijn dochter. Ja, bedoel maar.
0: Ik hoop van harte dat het een mooie bestemming krijgt, ja. Ben. En dat we weer kunnen genieten van dat pareltje in de stad, City Theater. Het zal misschien ook wel een andere naam krijgen.
1: Dat zou ik wel jammer vinden.
0: Ja, dat zou ik ook wel
1: de Dom moet
0: vinden.
1: Ook de Dom blijven heen. Maar goed, het maakt niet uit. Het belangrijkste is of het gebouw behouden blijft.
0: Zo is dat. Ja, we gaan even naar een heel ander onderwerp. Femke Halsema, dat is de burgemeester van Amsterdam. Jou wel bekend, Ben.
1: Jazeker.
0: Ja, die vroeg Kanye West om na het concert wat hij had in, ik geloof, Arnhem, het land te verlaten.
1: Nou, daar heeft ze groot gelijk in. Vind ik zelf wel, want er is heel veel toestanden over de Kanye West en zijn optreden. En hij zou zich geëxcuseerd hebben. Maar hij heeft nogal Hitlerbewegingen en racistische dingen geroepen. Of seministische dingen, moet ik zeggen. Ja,
0: nee, veel Amsterdammers, onder wie ik zelf schrijf, hebben met afschuw kennis genomen van het antisemitistische, haatdragende uitspraken die hij in de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft gedaan. Halsema eindigde ook: antisemitisme in welke vorm dan ook is niet welkom in Amsterdam. Nee. Ik weet niet of hij ze gehoor aan heeft gegeven. Want ze heeft natuurlijk geen enkele juridische basis om weg te sturen.
1: Het punt was, hij had hotel in Amsterdam geboekt. En ik weet niet, ik heb het niet helemaal. Maar ik vind het heel goed dat nu...
0: Hij weet in ieder geval dat hij niet welkom was. Ik weet niet of hij zich eraan gehouden heeft, Ben. Ja, dan nog één spraakmakende zaak. Dat was Manchester City.
1: Ja.
0: Heb je dat ook meegekregen?
1: Ten dele, Bert. Maar
0: ja,
1: was,
0: de zaak draaide om vermeende overtredingen in het seizoen 2009, 2010 tot 2022, 2023. En de belangrijkste verwijten zijn het verstrekken van onjuiste financiële informatie aan de Premier League. Ja. Het onjuist rapporteren van betalingen aan spelers en trainers. Het overtreden van financiële regels over de uitgaven en de inkomsten. En het onvoldoende meewerken aan het onderzoek van de Premier League. Ja, Ben, daar ben je wel gezien.
1: Volgens mij een beetje inferieur geldschieters. Gedeeltelijk uit, ik dacht, voormalig Sovjet-Unie en Dubai of een van die staten. Ja, die krijgen natuurlijk...
0: Ja, City gaat natuurlijk in beroep. Maar ik zou je vertellen, mensen, City riskeert hier puntenaftrek. Ja. Een hoge boete, mogelijke degradatie of uitsluiting. Ja, denk, let wel, degradatie of uitsluiting. Dat zullen de fans van Manchester werkelijk verschrikkelijk vinden.
1: Ik denk dat twee broers heel verdrietig zijn hierover. Welke twee broers hebben we het dan
0: vertel over? Vertel het maar, Ben.
1: De gebroeders Lime en Noel Gallagher van Oasis. Die waren hardcore, ja.
0: Dat zou ik nooit geweten hebben.
1: Nee, die waren niet die Manchester City.
0: Hardcore
1: Ja, die waren. Dat was de hardcore Manchester City.
0: Oké. Nou, er is nog geen definitieve straf bekend. Ja. Dus het is nog te vroeg om te zeggen of City daadwerkelijk uit de Premier League wordt gezet of eerdere landstitels kwijtraakt, Ben. Ja, maar nu gaan we wel over naar een plaatje wat je heel graag wil draaien. Vertel.
1: Dat, even kijken. We zitten nog steeds in het thema geld.
0: Barrett Strong.
1: Nu is het... Welk nummer heb je hier staan?
0: Money That...
1: Barrett Strong. Yeah. Oh, in de Contours. Dat is ook een nummer uit de jaren 50. Ik dacht even dat je hem verkeerd klaargezet hebt. Maar is helemaal niet aan de hand.
0: Hey, ik ben focused, hè?
1: Ja, oké. Okay, goed zo, Bert.

0: Yeah, money, that's what I want. Give me money. Ja, Ben, daar willen we allemaal wel, hè?
1: Ja, nou ja, we hebben het hele over armoede, geld en schuldsanering. Ja. En daar gaat de volgende ook weer over. Harry Belafonte, ook een icoon uit Flint. Banana Boat Song. Working for the Yankee Dollar, zal ik maar zeggen.

Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Van Ray Koen Ho. Als jonge man wilde ik graag kunstenaar worden. Ik hield van poëzie en beeldende kunst en wilde kunst gaan studeren. Nadat ik voor mijn zieke ouders had gezorgd, besloot ik echter arts te worden. Toen ik eenmaal was begonnen met de studie geneeskunde, merkte ik dat ik moeite had met studeren. Ik liep gewoon niet warm voor anatomie, fysiologie, pathologie, vakken die te heftig waren voor een boekenwurm als ik. Alle energie die ik thuis had onderdrukt vanwege mijn overbezorgde moeder, kwam tijdens mijn studie tot een kookpunt. Door al die onderdrukte frustratie en met mijn rebellie op hoogtepunt was het bijna onmogelijk voor me om stil te zitten en te studeren. Ik liet mijn energie de vrije loop door een klimclub te beginnen. Ik ging dagenlang klimmen op de berg Jiri. Sloot me op in een smederij omdat ik in een boek had gelezen dat je jezelf een heftang kon smeden. En ik ben zelfs een keer 3 dagen lang gestrand op een besneeuwde berg. Maar deze zijweg, het bergbeklimmen, is mijn hele leven een passie gebleven. Mijn studie geneeskunde ging moeizaam, maar ik vond spirituele steun bij de bergen.

0: Ja, dat is toch een onvergetelijk nummer van die Dolly Parton, Ben.
1: Ja, we hebben toen een speciale uitzending gezet. Wat is toch wel... Taylor Swift heeft bij de MTV Awards haar speciaal genoemd.
0: Ja, ik heb het gezien, ja.
1: Als icoon van de, pop en country muziek.
0: En Taylor Swift, die is 21?
1: Ja, ze,
0: nee, zij is wat ouder.
1: Ja. Weet je, we hadden toen erover dat Harry Styles en fans, de fans van Taylor Swift, heten dan de Swifties.
0: Ja, dus, ja. Nou, jouw dochter was erin. Jouw dochter was erin.
1: Ben... Get a job? De silhouettes, dat kan ik niet goed uitspreken. Want het is een beetje ouderwets taalgebruik.
0: De silhouettes, ja.
1: Ja, dat is schaduw op de muur. Het past ook in de jaren 50 tijd. Hè? De shadows. Dus dit is Get a Job. Gaat weer over rondkomen met je salaris of niet. Dip, dip, dip, dip.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Hoe kunnen fietsroutes zo worden ingericht dat zij niet alleen veilig zijn, maar ook bijdragen aan gezondheid en welbevinden? Met die vraag is een nieuw onderzoeksproject binnen de provincie Utrecht gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. De provincie zet sterk in op de fiets als duurzaam en gezond vervoermiddel. Toch worden fietsroutes niet door iedereen als even veilig ervaren. Met name vrouwen en meisjes voelen zich soms onveilig, bijvoorbeeld in fiets- en voetgangerstunnels. Ook blijkt dat veel mensen vermijden om in het donker te fietsen vanwege gevoelens van onveiligheid. Het onderzoeksproject richt zich op doorfietsroutes en andere belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan meer fietsgebruik, veiligheid en mentale gezondheid. De Prins Alexanderweg in Huis ter Heide wordt komende weken opnieuw geasfalteerd vanwege overlast. De omgeving heeft te veel last van trillingen. De weg werd vorig jaar opengebroken vanwege een defect riool. Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de weg niet goed is aangelegd. Omdat op het eerste deel trillingen en overlast ontstaan, wordt dit deel nu geasfalteerd. De werkzaamheden zijn van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Prins Alexanderweg tussen de Amersfoortseweg N237 en de Korte Bergweg volledig afgesloten voor verkeer. De gemeente Bunnik organiseert dit seizoen samen met Meer Bomen Nu 3 oogst- en uitdeeldagen. Inwoners en ondernemers kunnen dan een gratis boom of struik ophalen. De eerste oogst- en uitdeeldag staat gepland op woensdag 4 november in Oudijk. In de ochtend worden verschillende bomen en struiken geoogst en in de middag staan ze dan klaar om te worden opgehaald. Meer Bomen Nu zoekt voor deze dagen ook vrijwilligers die willen helpen met het oogsten en uitdelen van de bomen en struiken. Er is daarbij geen kennis van groen nodig. Enthousiasme is genoeg.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat waren de drie grootheden in de muziek. Zangeres en actrice Rihanna. Piep. En ex-Beatle Paul McCartney uit 2015. 45 Seconds. Ben, vertel jongen, wat krijgen we nu?
1: Ja, weet je, Tennessee Ernie Ford met 16 tons. En dat heeft weer te maken met geld verdienen, armoe en dat je de hele dag op een vrachtwagen moet rijden. Toevallig Hans Pekman is er vandaag ook weer mee opgekomen voor de vervoersbusiness. Dus zeer toesprakelijk.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: zijn we deze keer verloren. Kom er maar in, Ben.
1: Nou, kom er maar in, Ben.
2: Ja, afgelopen zondag is slinger Francisco overleden. En dat zal jou niet zoveel zeggen, maar hij stond ook bekend onder de naam Mighty Sparrow, machtige mus. En in Nederland is hij ook heel bekend geworden met zijn hit, met Byron Lee, Only a Fool Breaks His Own Heart in 1969. En in 1977 is er een hergave die heeft echt de top 40 bereikt. Nou, en daarom draai ik dit nummer, want het is heel toepasselijk. Want ik ging in mijn platenkast kijken en ik vond de LP met dat nummer erop. Alleen, er stond een grote sticker op. Stella, de LP is ooit geweest van mijn zus Stella, die hem toen de tijd nog bij Max van Praag op de Amsterdamse Straatweg of Overvecht gekocht heeft. Maar

0: Hé, hey, wat mooi ben dat je die LP nog hebt gevonden.
1: Ja, toevallig. Nou, hij was overleden en dat nummer ken ik natuurlijk ook heel goed. Maar niet wetende dat die LP met de sticker van mijn zuster erop.
0: Ja, leuk. Nou, ze heeft geluisterd.
1: Okay, ja. Goed, we zitten toch een beetje in die geldsfeer, maar ook een beetje in de Calypso-sfeer. Ja. Want die Mighty Sparrow, Slinger Francisco, die trad ook vaak op met Harry Belafonte.
0: Ja.
1: En nou, we toch een beetje over de Cariben hebben. Dan hebben we het nummer Rum en Coca-Cola van de Andrew Sisters. Working for the Yankee Dollar. Ik noemde het toen straks al een beetje als term. Gooi hem erin, Bert.

0: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
1: Nou, vertel het maar.
2: Ja, ik heb weer een heel mooi nummer uitgezocht en gevonden. Happiness Anytime. En al die grote ellende vond ik dat ook. Maar het is de zanger Leon Bridges. Die heb ik ook al eens een paar keer op zien treden. Aantal jaar terug werd hij zelfs de nieuwe Sam Cooke of de Marvin Gaye genoemd. En dit album, zo heet het als zijn album ook. Ook niet alleen het nummer. Happiness Anytime heeft meer afrobeat invloeden. En toen hij opkwam, werd hij ook vergeleken met Sam Cooke. Nou, het wonderlijke is dat ik het een tijd terug over de Womack Sisters had gehad. Van de familie Womack. Maar de opa van de meiden was Sam Cooke. Ja, zo vallen de dingen met elkaar. Maar goed, Leon Bridges. Helaas nog geen concert in Paradiso over Nederland. Volgend jaar wel, ga ik zeker naartoe. Het is pas uit zijn album Happiness Anytime. En dit is het titelnummer daarvan.

0: Ja, happiness anytime, Ben. Dat willen we allemaal wel.
1: Ja, dat past wel een beetje op het eind van ons programma bij de uitzending. Dat is allemaal triestigheid over geld verdienen en niet rond kunnen komen. Ja, ik hoop dat Leon Bridges binnenkort toch in Nederland gaat optreden. Misschien wel in het lichtruim hier. Dat zou heel mooi zijn. Samen met de Womack Sisters en Erykah Badu.
0: Ja, zouden ze de beeld kennen?
1: Niet, maar dan wel. Hè?
0: Heel goed, Ben. Heel goed. Ja, het was wel weer even een uitzendingje.
1: Het was wel een behoorlijke uitzending. Maar dat onze inspiratiebronnen hebben geëerd. Hè? Dat was Ron van Von, de Fred Haché show. En Buurman en Buurman. Gaat ook mis, maar op het eind, Ayeto, komt het toch voor elkaar. En dat is bij ons ook gebeurd.
0: Nou Ben, het was even stil, maar het is altijd wel eens goed dat er op zo'n drukke zender af en toe even stilte is. Dus ik was er eigenlijk helemaal niet ongelukkig mee. Nee. En verder vond ik het interview met Anouk heel leuk, dat ze dat even op de kaart zetten. Ja. Dat hele femicide gebeuren, dat is natuurlijk ontzettend tegenwoordig goed belicht, dat mensen echt snappen waar het hier allemaal over gaat. En dat het echt een hele ernstige zaak is.
1: Nou ja, die Lisa heeft dat ook op de kaart gezet. Ja. En hier een tijdje terug in de buurt. Anne Faber natuurlijk ook.
0: En dan het interview met Dirk-Jan. Ja. Waar we toch eventjes weer met onze neus op de feiten worden gedrukt. Dat schuldhulpverlening echt nodig en noodzakelijk is. Omdat er steeds meer mensen in de problemen komen. Ben, we moeten stoppen. We gaan een nummer draaien en dan sluiten we af. En we zien elkaar volgende week. Want volgende week beter nog, maar de week daarop niet meer.
1: Nee.
0: Maar dan komt
1: Joost. Ik ga naar Grupo Sportivo toe met Hans van den Burg.

0: Ja, ben de Mr. Bixel is net afgelopen. We hebben nog een paar minuten.
1: Ja.
0: Dus ja, er was een nummertje aangevraagd door Anouk, hè?
1: Ja, speciaal, want dat vragen we iedere keer Gen Z. En dat heb ik toen eigenlijk vergeten te draaien. Want we hadden natuurlijk veel tijd nodig voor het item. Maar we hebben nu wat tijd over, dus gaan we draaien. Incredible.
0: Ja, van Ilse de Lange.
1: Ja.
0: Wat was er ook alweer met Ilse de Lange? Het was weer helemaal. Was dat dit nummer, wat in één keer weer helemaal bekend werd? Er was een remix, of wat was er ook alweer, Ben? Een paar jaar geleden was Ilse de Lange een oud nummer van haar. Dat in één keer weer helemaal opkwam door TikTok.
1: Ik weet misschien deze wel, dat zou kunnen. Maar dan gaan we Anouk wel vragen volgende keer.
0: Ja, ik dacht dat het zo incredible was. Nummer. Ja, nee, dat is weer helemaal tot leven gekomen.
1: Het vorige nummer was trouwens Mixer Bixer van Lynn Collins.
0: Okay.
1: Ook een legendarische soulzangeres. Ooit nog een keer live gezien in de jaren 70 ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, en nog even, over 2 weken ben je er niet. Naar welk concert ging je ook alweer?
1: Bij Hans van den Burg van Grupo Sportivo. Oh. Het was al uitverkocht.
0: Maar goede genade, dat is lang geleden, Grupo Sportivo.
1: Ja, maar die gaan een soort afscheid. Een toetsenman is vorig jaar overleden, maar een hele jonge jongen vervangt ze.
0: Okay.
1: Beep Beep Love, die hit, ken je nog wel? We hebben een keertje gedraaid hier.
0: Kijk eens aan.
1: En ik ben heel blij in Tivoli, in de grote zaal, Pandora. Dus helemaal uitverkocht.
0: Nou.
1: Ze doen een soort afscheidtour. Ik heb Hans van den Burg ook wel vaker gezien. Maar dit is toch heel apart. En gelukkig de gitarist van mijn band, Ben Drost, heeft een kaartje weten te regelen. Dus vandaar dat ik tegen jou zei, Bert, sorry. Ik ben er niet bij.
0: Ik begrijp het. Nou, we gaan je missen. Maar volgende week, gelukkig nog wel. Ik zou zeggen, tot volgende week, Ben.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
10: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
9: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
11: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
9: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
1: Straks between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het Rotterdamse architectenbureau Ector Hoogstad blijft de renovatie van bibliotheek De Klinker in Zeist promoten. Het bureau presenteerde dinsdag een alternatief plan voor de sloop aan de gemeenteraad. Renovatie zou volgens architect Koen Klein 25 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw op minstens 41,5 miljoen euro wordt geraamd. Zeist wil het huidige gebouw in het centrum slopen. In de toekomst zou nieuwbouw verschillende poppodia, de Biep en andere maatschappelijke organisaties kunnen huisvesten. Opvallend is dat de gemeente 11 jaar geleden het architectenbureau uit Rotterdam vroeg om ideeën voor renovatie. Zij kwamen daarop met een schets. Een nieuw college koos uiteindelijk voor sloop en nieuwbouw. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet harder optreden tegen snelle fatbikes. Dat stelt Pro Heuvelrug in schriftelijke vragen over opgevoerde fatbikes. Raadslid Mehmet Tan wijst op gevaarlijke situaties door de toename van het gebruik van fatbikes. Het gaat volgens hem vooral mis op drukke fietspaden, rond scholen, in woonwijken en op kruisingen waar verschillende verkeersdeelnemers samenkomen. De lokale fractie wil dat signalen over gevaarlijk rijgedrag tijdig worden opgepakt. De gemeente zou samen met de politie en andere partners zichtbaar werk moeten maken van verkeersveiligheid. En opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was dinsdag om 3:30 25,5 graden in de Bilt. En daarmee was het de warmste 29 september ooit gemeten, meldt weersite Weer Online. Het vorige record werd gemeten in 1934. Toen werd het 25,4 graden in de Bilt. In het zuiden en oosten van het land werd het dinsdag nog warmer. De hoogste temperatuur werd bereikt in Maastricht. Daar werd het 28,3 graden. Gemiddeld is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Die temperatuur wordt voorlopig nog niet gehaald. Het blijft de komende dagen rond 20 graden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: mee. Nieuw.
1: Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world.
2: Dit is jouw Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
9: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
8: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
10: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
8: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
11: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: In de buurt.
0: Roulette FM.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.